0: Indonesië.
1: Doe een drone dan op je snel met jullie.
0: So 101 is on location now investigating, going to have one.